0: stormde. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: gemist?
1: Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
1: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachten en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycled.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was 1 van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: That's just gonna be crazy. I think we got it. Your love is my dream.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachten en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogotá plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: samen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textiel. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid nog steeds niet helemaal uit. Het blussen gaat nog door. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert en de Maastunnel werd in beide richtingen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Er raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali, dat is de hoofdstad van de salsa. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft en moet voldoende tijd hebben om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert. De Maastunnel werd afgesloten, maar is sinds vanmorgen weer open. En daar raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als de stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. De politie hield in totaal 5 mensen aan, ook uit Italië, Colombia en Albanië. In de villa lagen pakketten cocaïne, contant geld, dure horloges en wapens. De villa blijkt gelinkt te zijn aan een bekende uit de Italiaanse onderwereld. Volgens Italiaanse kranten zitten de verdachten nu in de gevangenis en wordt het lab verder onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu.
2: Seit 2000 jaren leeft die Erde.

Welkom bij Groovin', aflevering 624. Een uitzending rond het thema kijken. Te beginnen met The Beatles en I'm Looking Through You.

Ze kappen nog meer eraf, heb ik het idee. Jim Diamond hoorde je, zijn grootste hit. Hij overleed in 2015 op 64-jarige leeftijd. En leuk dat je erbij bent vandaag, 8 augustus. We hebben heel veel leuke plaatjes voor je bij. De tweede in de rij is EBC.

hoorde UB40 en Cherry on Baby. Ik moet trouwens Gert van Londen vandaag missen, want die is op vakantie voor 4 weken. Je hoort wel Hans Kopier straks, die komt ook weer eventjes lekker bij. We gaan zo meteen de vinylgouden oude draaien. Dat is deze keer zijn dat Rubets van het vinyl Tonight. Maar eerst Nick Lowe.

Dan zingen we Rubens erin, maar als je dan goed luistert, lijkt het net of ze Slimani zeggen. Die plaat. Mama appelsap, hè. Hoor je? 1974, er was niemand minder dan de, dat waren de Rubens, hoe kan ik het beter zeggen, van het vernieuwende artiest van de maand. Dit keer dan de groep van de maand. Je hoort ze heel deze maand augustus bij Breda Nu. Zometeen de Polle Eduard Band, de bokser, een leuk plaatje, eerst de Chaplin Band.

Te bizar voor woorden, want dit soort singles is geworden van eigenaar verwisseld voor ongeveer 100 euro op dit moment. Ole Eduard en de Boxer, het is schijnbaar een zeldzaam dingetje. Nou ja, goed, ik vond het leuk om te delen, ik vond het gewoon een leuk plaatje. En dit is Gabriel Rios.

Gabriel Rios en Broad Daylight. Zojuist hoorde je Style Council en Shout to the Top. Ik heb trouwens een heel leuk Nederlandstalig plaatje gevonden. Het is een plaat die, het is een zanger die maar één plaatje gemaakt heeft. Tenminste, onder zijn deze naam dan de heer Hugo Waard. Ga je zo meteen horen, maar eerst...

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ja, dat was Ger Loogman uit Zandvoort, oftewel de heer Hugo Waard. Nou, inmiddels is Hans Kopier ook in de studio. Hans, goedemiddag.
1: Het is alweer 8 augustus op deze zaterdagmiddag. Wat gaan wij straks doen tussen 1 en 4 uur? In het eerste uur natuurlijk de straatvraag en de remix of het 12-inch van de week. In het tweede uur ook een straatvraag en een live-uitvoering van een hit uit de 70s, 80s of 90s. En in het laatste uur behandelen we de top 10 en draaien we de nummers 3, 2 en 1 helemaal non-stop op deze zaterdagmiddag. Robert, jij nog even veel plezier en ik zeg tot zo.
0: Ja, tot zo, Hans. We gaan uiteraard wel luisteren naar jou. Wil je eens even een lekker plaatje draaien van Faya Condiels? Ze komen uit België. En Na Na Na. Dat is een keer door een Bredaanse zanger gecoverd. Ja, Gandama was het, ja. Dat was hem. Ik heb er een keer een dubbel van gangen van gemaakt ooit. Maar ja, we gaan in ieder geval naar het origineel luisteren.

Toen was ze heel jong toen ze dit zong. Ze is nu ongeveer 70 jaar. Eddie Medeiros was dat. Baya Calypso. Zo'n lekker nummer, hè? Lekker cha-cha dansen erop. Ja. Zometeen trouwens Hans Kopier. Na 1 uur hoor je met de leukste gouden ouwe ook. Een uurtje of 3 hoor je hem nog. En dan gaan we weer de Millennium in met alle platen. Dit zijn de Rolling Stones, een van de laatste platen. Hier is Painted Back.

jaar of zes geleden gezien in de arena. Nou, ze speelt het dak eraf. Geweldig. Rolling Stones hoorde je en Peter Black. Plaat uit 1966. Dat was het voor vandaag. Net geen tijd genoeg om een hele plaat te draaien. Dus ik ga eruit met een instrumentaaltje van de Tornado's en Chasing Moonbeams. Een tune van Veronica destijds. Hè? Ja, van Wil, een postcodespel. Veel plezier zometeen met Hans. Wij spreken elkaar.

0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
2: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 624. Een uitzending rond het thema kijken. Te beginnen met The Beatles en I'm Looking Through You.

Bij ons hoor je altijd de originele versie. Goedemiddag allemaal, even na ene. Het is weer zaterdagmiddag en dat betekent 3 uur lang alleen maar 70s, 80s en 90s op deze zaterdagmiddag. En we begonnen met 1983, Huey 40 en de originele versie van A Red, Red Wine.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

er weer twee achter elkaar op deze zaterdagmiddag met onder andere Clouseau uit 1990 met dat mooie Daar gaat ze. En dit waren natuurlijk uit 1985 The Time Bandit en Endless Road hier op Breda Nu Radio. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben zo meteen nog de straatvraag natuurlijk en we gaan een 12-inch of remix draaien van een plaat. Maar zover is het nog niet. Gewoon eerst even lekkere muziek op deze zaterdagmiddag. Hier is Alison Moyet. Misschien ken je ze nog wel van Is This Love. Dit is Weak in the Presence of Beauty uit 1987.

0: Je zou haast denken dat het om een waar gebeurd verhaal gaat. ABBA met One of Us uit 1981 en daarvoor Alice in Maillet. En die hele mooie plaat natuurlijk. Weak in the Presence of Beauty.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Welk Nederlands dialect vind jij het mooist?
2: Ik vind eigenlijk alle dialecten, ja, behalve Tilburgs, dan vind ik iets minder mooi. Maar de rest eigenlijk allemaal, vind ik allemaal wel zijn charmes hebben. Dus ik heb het niet een hele sterke voorkeur.
3: Ja, Brabants komen vanzelf vandaan. En ik vind Limburgs ook wel grappig klinken.
4: En waarom dan specifiek Tilburgs niet?
2: Dat vind ik niet mooi klinken. Die hebben zo dat weh. Nee, ik vind dat nee.
5: Nou, Limburgs vind ik altijd wel een leuk dialect. Maar ik vind het wel prettig als ik daar ben dat ik Nederlands kan praten met de mensen.
6: Ja, Brabants is sowieso het favoriete dialect. Ik ben nog zelf een beetje aan het leren vanuit opa en oma's. En vader en moeder. Maar dat moet hopelijk goed komen binnen een paar korte tijd.
4: En spreekt u zelf ook een beetje Limburgs dan? Of juist daarom niet?
5: Nee, wat je nu hoort is gebrekkig Nederlands. Dat is geen dialect.

1992 met John Segada en Just Another Day. Ik heb hem ook al een keer in het Spaans gedraaid. Een aantal maanden alweer geleden natuurlijk. En daarvoor de straatvraag met welk Nederlands dialect vind jij het mooiste? Ja, ik ben geen van originele, geen Brabander. Maar inmiddels heb ik het wel een beetje, zoals veel mensen zeggen, onder de knie schijnbaar. Maar ik vind het gewoon een heerlijke taal. Dat Limburgers, als we echt Limburgers gaan praten, dat versta je niet. Dat heb ik ook met Groningen en Friesland. Ja, dat zijn van die talen, daar denk je van, waar hebben ze het over? Ja, maar dat zullen misschien veel meer mensen met mij denken. Maar goed, we zitten er nu in Brabant en dan gaan we

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

draaiden de 72's achter elkaar met Elton John en Kiki D. En dan Go Break In My Heart uit 1976. En dit was natuurlijk uit 1975 de George Baker Selection. En Paloma Blanca. Tijdelijk was dat wel een hele grote hit op TikTok wereldwijd. En hij stond er nog zelf van te kijken. Het is tijd voor de 12 inch of remix. En dit keer hebben we gekozen voor de Bee Gees.

0: weet dat de groep in de jaren 60, 70 en 80 muziek maakte. Ongeweldig. De Bee Gees. En we draaiden vandaag de 12-inch uitvoering van You Win Again hier op Breda Nu Radio. Wat gaan we nog meer doen? Lekkere muziek draaien.
1: Typisch Hans.

1981 alweer. De ene laatste plaat die we helemaal kunnen draaien was van PhD. En I Won't Let You Down, zo'n rustig nummer. Wat gaan we straks doen in het volgende uur? Na de commercials natuurlijk het nieuws en de verkeersinformatie. In het tweede uur ook weer een straatvraag zoals je van ons gewend bent. Ieder uur en een live uitvoering van een plaat. En in het derde uur natuurlijk de top 10 die we gaan behandelen. En welk jaar dat het is, zou zeggen blijf lekker luisteren. En dit wordt mijn laatste plaat. En die is voor veel mensen zo mooi. Hier is Rob de Nijs. En het werd zomer uit 1977.

0: typisch.
1: Typisch Hans.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textiel. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2 uur. En zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna 1 uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Wij hebben het lef om deze muziek...

0: welkom alweer op deze 8 augustus bij het tweede gedeelte van Typisch Hans op deze zaterdag. En we begonnen met The Culture Club en The Karma Chameleon uit 1983. En zoals je weet, de tweede plaat is altijd Nederlandstalig. En dit keer hebben we gekozen iemand uit Breda. Helaas is die niet meer onder ons. Ik heb jaren geleden nog een interview met hem mogen houden. En het was echt een hele aardige man. Dan hebben we het natuurlijk over Johnny Lyon. Zij dronk Ranja met een rietje, maar ook dit was een hit en in 1988 alleen in Dallas.
1: Ik was een

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

eerste gingen we terug naar 1988 met Johnny Lyon. Natuurlijk in Breda daarna. En alleen in Dallas. En dit was uit 1989. Madonna met die grote hit natuurlijk. Like a Prayer. Hier op Breda Nu Radio. En over hits gesproken. Je hoort ze iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4. Alleen maar 70s, 80s en 90s. En mocht je er eentje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. Stuur even een e-mailtje naar hans.kopier. @bredanu.nl Hans.kopier. Kopier met een C trouwens. @bredanu.nl En dan draaien we hem zeker. Ja, je hoeft er nog niet eens een boodschap bij te doen. Als je zegt van nou, ik wil dit graag horen, dan doen we dat gewoon. Na deze plaat de straatvraag. Maar eerst Toto.

0: je wel mag zeggen dat dit toch wel de grootste hit is van Toto Africa uit 1982.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Welke boodschap zou jij aan de wereld mee willen geven?
2: Heb respect voor elkaar. Iedereen is een mens. Behandel diegene als een mens.
3: Wat vriendelijker tegen elkaar zijn. En dat is natuurlijk een heel breed scala iets, maar ja, het kan voor zoveel beter.
4: Ik heb geen boodschap voor de wereld.
5: Helemaal niks?
4: Nee, helemaal niks.
6: Wees een beetje liever voor elkaar.
5: Zijn we nu niet lief genoeg, Meter?
6: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we te snelle oordeel hebben over andere mensen.
7: Nou, ik zou eigenlijk het liefst meegeven van let een beetje op wat je doet met onze planeet. Want het ziet er allemaal niet zo goed uit eigenlijk.
8: Dat er wat meer rust en vrede komt. Dat is mijn boodschap.
9: Met hoe dat de wereld nou op het moment in elkaar zit, vooral in Nederland, dat ze die boeren weg willen hebben en weet ik het allemaal af.
10: Vrede, heel graag. En alle ellende weg.

Die mooie platen van Cool and the Gang uit de jaren 80, 1985 en Cherish. De zanger treedt tegenwoordig solo op. Dus mocht je ooit een concert zien vinden van G.T. Taylor, dan weet je dat dat de zanger is van Cool and the Gang. J.T. Taylor, dat is zijn naam. Ik zou zeggen, mensen van mijn leeftijd en wat jonger, even de stoelen aan de kant, de tafel opzij. En we gaan weer even lekker discoën.

tijd dat er nog echte discotheken bestonden, was dit een van de meest gedraaide platen ooit. Denk ik. De Gibson Brothers en Kees Ramevida en Dan Hartman had je met Relight My Fire. En dat waren echt die hits die iedere avond als je in de disco stond voorbij kwam. Hetzelfde met Meatloaf, met Paradise bij de Dashboard Live. Maar dat is al zo lang verleden tijd. En dat is toch wel jammer eigenlijk. Dus ach ja, weet je wat? We gaan gewoon een stukje zwemmen. Wat maakt het ook uit?

0: 1972 alweer, Don Rosenboom en I'm Swimming Into Deep Water.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

Een paar weken geleden hebben we haar helaas moeten heen gaan. Inderdaad, ja, zo is het. Ze is overleden. Bonnie Tyler. En daarom draaiden we zeker nog een keertje na een aantal weken Total Eclipse of the Heart in de live uitvoering. En ja, ze was nog eigenlijk natuurlijk veel en veel te jong.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

De ene laatste plaat die we in de tweede uur kunnen draaien. Bluff en het liefst uit Londen uit 1997. En daarvoor uit 1996 inderdaad George Michael en Fast Love. Dit is de laatste plaat. We gaan op naar namelijk, je weet het, de commercials, het nieuws, de verkeersinformatie. En dan zijn we nog een uurtje bij terug en gaan we de top 10 behandelen. Oh, die kwam even lekker binnen. Dit is de laatste plaat voor dit uur die we helemaal kunnen draaien. Talk Talk and Living in Another World uit 1986. Wat mij betreft, tot zometeen.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De demonstratie wordt op last van de burgemeester ontbonden, zo laat de politie weten. En die boodschap was ook op een livestream van Extinction Rebellion te horen. Rond het middaguur gingen tientallen betogers de Utrechtse baan op en blokkeren de weg de stad uit, zonder aankondiging vooraf. Ze noemen hun actie een reactie op de droogte en bosbranden. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. De incidenten vonden plaats in de Schaapmanstraat, op het Marconiplein en bij de brug van Sirene. De politie denkt dat de man bij alle 3 de incidenten betrokken was en zich waarschijnlijk per auto verplaatste. Het motief voor de steekpartijen is nog onbekend. De man had zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. De ontploffing vond plaats op ongeveer 1 kilometer van een compressorstation van een belangrijke gaspijplijn die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Er zijn nog geen gewonden of schades gemeld. Het incident met de ontplofte drone wordt onderzocht. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: Wij hebben het lef om deze muziek

0: had to go to visit you.
1: You never know. Welkom alweer bij het laatste uur op deze zaterdagmiddag. En we begonnen met Bugs Fizz and the Land of Make-Believe uit 1982. En de tweede plaat, zoals je weet het, Nederlandstalig. En het is een liedje van Paul de Leeuw, maar het is, hoe moet ik dat nou best vertellen? Hij doet als Bob de Rooij. Luister maar eens.
2: Hallo Bob.

Ferrer. En wie maakte hier een cover op? Inderdaad, de man die je hiervoor hoorde, Paul de Leeuw. En die had een hit met ook een Nederlandstalige versie van La Solitudine. Van niemand minder als Laura Pausini. En we draaiden de hit van Paul de Leeuw uit 1992. Dus ja, eigenlijk heeft hij met allebei de platen wel iets te maken. Zowel met Bob als Annie de Rooij. Leuke tijd was dat.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: zit in mijn hoofd en waarom weet ik niet inderdaad. En ik had het er straks over Paul de Leeuw en de hit natuurlijk en Laura Pausini. Hij heeft dat nummer La Solitude uitgebracht natuurlijk als Ik wil niet dat je ligt. Dit was in ieder geval Neil Diamond en Sweet Caroline hier op Breda Nu.
1: De straatvraag van deze week is...
0: En dat vind ik best wel een lastige eigenlijk, maar hij is wel ontzettend goed verzonnen. Wie vind jij dat zou moeten beslissen over de achternaam van een kind?
2: Ja, ik persoonlijk heb ik geen probleem mee om de achternaam van mijn vader te krijgen.
3: Ik vind dat het altijd in goed overleg moet gaan met de vader, maar ik denk dat uiteindelijk de eindbeslissing bij je moeder zou liggen.
4: De beide ouders, wij hebben er ook samen voor gekozen dat kinderen mijn achternaam kregen.
5: Ik bedoel, wij stammen nog uit de tijd van de jaren 60. En dan was het gewoon van, ja, oké, prima. Het kind krijgt de achternaam van zijn vader, klaar.
6: Oeps. Dan denk ik degene die voornamelijk het kind opvoedt. Dus dan zal het waarschijnlijk de moeder zijn.
7: En als ze er samen niet aan uitkomen?
3: Ja, dan moet je geen kinderen nemen, ja.
8: Ik weet niet, als je daar, dan moet je uitkomen. Dan doe je op een gegeven moment een keuze maken of een loterij of iets dergelijks. Maar je moet eruit kunnen komen om je kind een goede achternaam te geven.

Solid Harmony uit 1998 en I'll Be There For You. En daarvoor, inderdaad, dat was een lastige, tegenwoordig een lastige vraag. Ja, wat vind jij, welke achternaam van een kind, van de vader, van de moeder? Of ja, mijn kinderen hebben in ieder geval mijn achternaam, dat weet ik wel natuurlijk. Maar tegenwoordig is dat niet meer normaal dat de vader zeg maar de achternaam krijgt. Het gebeurt ook wel eens dat ze allebei krijgen. Of alleen van moeders. Alles is tegenwoordig mogelijk. Hey, over twee platen dan gaan we de top 10 behandelen. We gaan weer terug dan naar 1993. Maar eerst nog eventjes de voetjes van de vloer. Hier is uit 1979. Dan Hartman. And Relight My Fire. Daarna Kiss met I Was Made For Loving You. Geniet ervan.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Even lekker terug in de tijd. Twee platen achter elkaar met Dan Hartman. En Relight My Fire and Kiss. And I Was Made For Loving You, baby. We gaan de top 10 behandelen. We gaan terug naar het jaar 1993, week nummer 27. Hoe zag die eruit? Van 20 naar nummer 10, 10 plaatsen wint voor R.E.M. en Everybody Hurts in de tweede week. Op nummer 9 komen het van 10, Clannad met Team From Harry's Game in de 11e week alweer. Op nummer 8 vonden we Janet Jackson met That's The Way Love Goes. Van 6 naar nummer 8, 2 plaatsen verlies in de 10e week alweer. Van 13 naar nummer 7, 6 plaatsen winst in de 4e week voor The Culture Beat en Mr. Vain. Van 14 naar nummer 6, The Wheel of Fortune van Ace of Base in de 3e week. En Snap met Do You See The Light Looking For ging van 7 naar nummer 5 in de 6e week. Nummer 4, Dance to Trance met The Power of the American Natives ging naar nummer 4. En dat betekent dat we toe zijn inderdaad aan de nummers 3, 2 en 1. En je weet het, die draaien we non-stop voor je.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

0: En dat was hem dan, de top 3 van deze week hier op Rede Nieuw Radio. We gingen terug naar het jaar 1993. Van 4 naar nummer 3, de Spin Doctors en Two Princess. Een lekkere plaat. Nummer 2 bleef nummer 2, Hathaway met What Is Love. En nummer 1 bleef nummer 1, UB40 met een oude hit van Elvis. I Can't Help Falling In Love With You.
1: Typisch Hans.

gingen we eerst naar het jaar nummer 1993, gingen we nu terug naar 1977, inderdaad. En dat was muziek van Show Waddy Waddy. Hey, ik raakte even in de war. Hoe dat kwam, weet ik niet. Maar dat heeft te maken, denk ik, met dit inderdaad. Wij zijn er weer volgende week zaterdag, de 15e. Het is vandaag de 8e, dus als je er 7 bij optelt, dan kom je op 15. En dan zijn we weer terug met 3 uur lang de grootste hits. De 70s, 80s en 90s op jouw radio natuurlijk. Breda nu, blijf lekker luisteren naar de muziek en de programma's. En wij zijn er weer volgende week zaterdagmiddag. Zelfde items, zelfde tijd, zelfde zender. Dit is mijn laatste plaat die ik helemaal voor je kan draaien. Hier is Nino D'Angelo en Jet Sides from Eden uit 1984. Tot volgende week. En doe rustig aan deze week.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt en 5 later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Get out there.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: selfish.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïnse president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. En rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam het slotconcert van World Pride. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in de hoofdstad. Die optocht was de afsluiting van World Pride en begon vanmiddag bij het Martin Luther King Park. Met die mars vragen deelnemers aandacht voor de rechten en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap wereldwijd. Sommige lopers droegen vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit is. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Onder de slachtoffers zijn een 12-jarig meisje, 2 leraren en 3 medewerkers van de school. De 14-jarige schutter doodde voor zijn daad ook zijn grootouders en pleegde later zelfmoord. De leerling van de gerenommeerde middelbare school schoot wild om zich heen in het gebouw. 30 mensen raakten daarbij gewond, van wie er 8 ernstig aan toe zijn. De Thaise premier heeft al strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight, uh-huh.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse Defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Give a drama song.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: maybe he can finally let go of the trauma that has fueled his art since the very beginning. Who will he be without it? That chapter hasn't been written yet.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Budapest weer worden hervat. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging er direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer. Vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: jaar geleden. Sorry hoor, ik had overweg niet meer bijhouden. Inderdaad, het is 6 jaar geleden. Een plaat die we heel vaak hebben gedraaid in het eerste jaar van On Fire. En het is zodoende een On Fire classic geworden. Ik word er nog steeds super blij van. Jij ook toch? A Craze hoorde je. And why don't you do it, do it?
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: De nieuwe muziek van Groove Armada. Medusa met Kevin de Vries. Afro Bros. En ook...

De weertype en zeker ook de middagtemperatuur hebben invloed op de samenstelling van dit radioprogramma. Dat hoor je gelijk al aan de eerste plaat. Dat is Auria samen met Lexa Hill en Yadi Lowell. Linda Italiana is de eerste plaat in On Fire. Die is lekker zomerzwoel. Hoor maar.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Wat kies jij? Doof
4: of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïnse president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: gewoon op zijn kop, hoor. Ja, ja, ja. Wat een waanzinnige remix blijft er toch. Je hoorde Fatboy Slim aan het begin van de tweede uur van The Home Fire Radio Show. En Right Here, Right Now. Dit was een latere remix van Camel Fat. En daar gingen mensen echt helemaal op los op festivals. Joh, ik zie het weer helemaal voor me.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Groove Armada en Medusa samen met Kevin de Vries, Italo Bros. En ook nog Mr. Koen Groeneveld, James Hype, Guy J en District 070. Je hele weekend zit.

soundcloud.com/Erwin van Riet. Meer on fire natuurlijk volgende week. En ik heb nog een Jewel Kit voor je zometeen. And I'm talking to you. En dit is dat waanzinnige werkje. Die symfonie. Guy J. Aan het eind van de show hoor je Rise. Ik wens jou een waanzinnig weekend verder.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: dag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.